Kom sien uit na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasi kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na al mini bazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Jumatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 0799-483-388. Navraag ouderling Gordon Afrika by 066-303-9741 of Pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.

0: Ja, vrienden, dit is een story van een vrouw.
1: Dit is een ware story.
0: Man, een rat voor die oor probeert draaien. Man, het gaan uitwerk voor een lang tijdje, zelfs voor een maand. Maar teruggekeerd onbewustelijk.

ben involviert. Nou, wie zo goed als dat aan die? Wie zo goed als dat die? Als je wat? Wie zo goed?

Een kindse toekomst wordt gebouwd op de geleentheden wat ons vandaag voor hulle skep. In 2027 open Hartland Academie een splinter nieuwe school in Hartenbos, sê die heren. Hartland Academie is een gesamentlike initiatief van die MOS initiatief en dokse deel op voetkunde en vorm deel van die MOS initiatief sy netwerk van 17 Afrikaanse skole. Hier kry ouers een nieuwe keuse vir gehaalde moederonderrig. Inskrywings is reeds oop. Besoek hartlandacademie.co.za vir meer inligting en skryf jou kind vir 2027 in.

0: Hallo Queen, goeiemorgen. Ik hoop dat je een goede nacht als gaat, hè? Nee? Ja, Queen, ik had ook een paar nosta's gehad, zoals die mensen gezegd hebben, nee? Maar ja, een mooi dagje daar. Het is lekker warm en mossel bij. Ik rij in mijn bakje, ik is op pad gehouden stoel, ik luister hier. Baie dankie, Queen, hè?
1: Goeiemorgen, Tolien. Die is nog altijd op een zo blij. Ik wil net van haar verreizen naar de Verlinde. Op Kaap toe. Naar funeral. Ik en haar werkster, Modi. Vanaf haar verreizen naar en voor al mijn lieden maaikjes, mijn familie, jouw familie. Allemaal zijn familie. En ik vraag een bed ook voor mijn boers. En ik kort asem. Een mooie en een lieve dag. Lief jullie klompen. Jullie eie aan die poppie.

0: Sebastian Coldridge.
1: All right, so welcome back. Welcome back, brother. Thank you so much. Ja, nearby, dankie aan die Open Heaven span. Al die pad hier van prachtige Oudtshoorn. Ja, nee, ons sê baie dankie aan die span daar. En ons dame, ja, nee, groot gees, die dame wat vir ons die woord gebring het daar. Niemand anders as Mama Bien wat daar die saak vir ons gebring het daar. Nee, Mama Bien, baie dankie vir die woord, nee, wat jy het gebring het daar en gedeel het saam met die Breë Suid-Kaap vanoggend vandag, nee, vanmiddag. 24 minute oor die uur van 1. Ons skryf jou lekker, die boodskap is stroom sommer so lekker in die son. Hartelijk goeiemiddag, Sebas, wil net vandag vir Temmie Erasmus sê, baie geluk met haar nuwe betrekking by Glenwood. Mag die Here jou versterk in die dag wat voorlê, nee, baie sterkte. Kom van Antie Dorothy, Sonja, Vertie en Chloe. Ja, geluk daar weer eens aan jou, Temmie Erasmus. Ons vier saam met jou daai geleentheid, nee. My brother, Sebas, aan het Afrikaans so woordeloos prachtig is, bly by my Gerrie Pretorius. Ja, nee, wat, ek hoor vir jou, sister, ek hoor vir jou, Jolien, begroet in Jesus naam. Nesus, kan jy weer vir my asjeblief recepte stuur? O, ja, nee, kyk, hier saam met die boodskap, hier saam met Jolien moet deel. Jolien sal later kyk of sy na die saakie kan hanteer vir jou. Ek sal so met die boodskap die vast die, sy is net die langzaam bezig gauw, so ja, nee, wat, ons stuur dit maar aan vir Jolien, nee, en dan sal Jolien met u contact maak, nee, so ja, onthou nou maar morgen weer, net so bykie te herinner oor hierdie saak, nee, wat sê jy, broeder, by die werk, ek hoor is vreselik warm hier in George, ek het nou net so pas die boodskap ontvang, van iemand my gesê, George Sebastian is extremely hot in George.
2: Hartelijke middag aan jou, Sebastian. Ja, nee, ik houd ook net aan. Hij is ingeschakeld. Druk aan de gang bij die werk. Maar ja, het is een lieflijke warme dag. Zoals jij ook zelf weet, Sebastian is lekker warm hier bij ons. Maar op mijn dag geniet. Ik heb ook druk aan de gang bij die werk.
1: Ja, nee, maar druk aan die gang, broeder. Ja, dat is hoe het moet wees. Hier neef hem hallo.
3: Goeiemiddag, Sebastian.
1: Goeiemiddag.
3: En allemaal naar Applejack is Elisabeth, ofzo van Heidelberg.
1: Yes, Elisabeth.
3: Ik wil net voor jou vraag, Jenny, net voor mijn neef, zijn naam is Andrew Pleitjes, maar beter bekend als Dakosa. Net wel, voorbereiding vragen voor zijn verjaarsdag en dan. Is het moeilijk, is veel net voor hem, if you could see me now, want het is zijn number. En ook voor mijn familie, mijn vriend, een gezinde daar en ook voor jullie. Nee? Mm. Mooi blij, bye.
1: Ja, nee, bye, dankie voor die boodschap, if you could see me now, goodness. Hallo.
4: Hi, Sebastian.
1: Yes.
4: Yo, I'm so happy. In FM is crystal clear, no noise.
1: That is good news. That is good news.
4: I'm so happy about that.
1: Oh, thank you
4: I
1: so much.
4: I really hope it will continue like this. No scratches, nothing.
1: Yeah.
4: Beautiful. Thank you so much, in FM.
1: Thank you.
4: Bye-bye. Bye-bye.
1: Elise van Dijsselsdorp. Bye, dankie Elise. Ja, nee, die manne is druk bezig. Baie keer denk mense moest nou nie hulle noodkrete van een dooie of dove oore, dis nie die geval nie. Maar nou moet jy onthou, dis een technische saak nie, en daar's heel wat rolspelers wat deel uitmaak van die proces om het recht te kry, nie. So ons sê baie dankie aan Jason Stanley daar, wat self gister tot daar by die toring se gaan het saam met daar nog een technische span. So ja, die manne het die saak uitgesorteer ten die beste van hulle vermoe, nie. Dis wat ons doen hier by Eden FM, ons probeer altyd ons uiterste. Alright, taking us to the news headlines. I've got Nancy Wilson teaming up with the man, the late James Ingram, and they're talking about the mere fact. Wish you were here. Have a listen to this one.

Omsienheid na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasi Kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na Mini Bazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Humatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 079-48-3388. Navraag ouderling Gordon Afrika by 066-303-9741 of Pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.

sien uit na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasie kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te Rustnaal Minibazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Humatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag, kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 079-48-3388. Navraag ouderling Gordon Afrika by 066-303-9741 of Pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.

0: Looking for extraordinary value? Vodacom has you covered. Get 10 gigabyte data and 30 any network minutes for only 55 rand, valid for 7 days. Don't miss out on this amazing offer designed to keep you connected for less. Dial *123# or download the VodaPay app today and enjoy extraordinary value. Terms and conditions apply. Vodacom. Further together. Ja, kom ons luister aan van die stemnotas wat baie vroeër deurgekom het. Meneer en mevrou Cameron.
1: Hartlike goeiemiddag, Paula Hopskind.
0: Middag sê.
1: Choppa ingehakken, ingeskakel, waar brand het. Wow, dit is een prachtige somersdag hier in Mosselbaai aan ons Eden FM maatjes. Dit is vanmiddag. Hartlike goed vanmiddag. Meneer, baie, baie geluk sê, meneer Amas. En sister Katie van Aswegingen in Mosselbaai, wat vandag is 70ste verjaarsdag. Baie geluk, sister Katie. Mag u een prachtige en geseënde dag het. Meneer Amas en haar mami, Ousie Missie, is 90. Sy en haar sister Antivon, hulle is ook elke dag ingeskakel by jou. Hulle moet een prachtige en een shalom dag het. Dankie, meneer Amas, vir jou opofferings. Baie liefde van die Camerons.
0: Nou, sê, baie dankie, Camerons. Hulle is ingehakel en ingeskakel. Pastor Malcolm de Jager, daar gebeur het alweer. Die Camerons? Gevolg die Pastor Malcolm de Jager uit die prachtige Mosselbaai. Hartelijk goeiemiddag.
2: Hartelijke goeiemiddag, Paula Hofs.
0: Middag sê Pastor.
2: In die streek, maatjes. Wees gegroet vanmiddag op Paulatje.
0: Dankie Pastor.
2: Ek soms nog aan die kant van die leven, he. Dankie, dankie vir die woord van bemoediging weer eens.
0: Amen.
2: En gooi jy saak in die licht, my broer. En hou om som in die licht. Mooi loop.
0: Mooi loop, Pastor. Baie dankie. Hartelijk goeiemiddag, welkom.
3: Hola Hops, Kadops, goeiemiddag.
0: Middag sê.
3: Dankie vir jou mooi program dat jy aanbied vir ons, Paula. Paula, jy gelukwens gaan aan my sister Katrina Kiewicz daar aan skoem en so. Sy verjaar vandag, het jy daar gekryg, we gaan net sê, sy met lekker verder verjaar en alles wat mooi is vir haar, op haar pad voor en toe, maar goed het in gins op haar leven. Dat kom van haar sister Hanna Witbooi en ek is baie lief vir haar, Paula hoor.
0: Daar sê.
3: Mooi dag vir jou, Paula.
0: Baie dankie, Hanna Witbooi, ingehaken en ingeskakel. Middag sê, Paula. Ramona is ingeskakel uit een warm Nysna. Ek lê nou hier onder, of ek lê achter oor, ja. Achter oor. Ja, achter oor lê, man, is het warm in Nysna. Dit is echt maar ons klaar nie. Ons is dankbaar met liefde van Ramona. Oeh, ek wil eindelijk Skaarsmens as een voice note speel, maar ek gaan het maar speel. Middag, Skaarsmens.
4: Ai, Mr. Paul, weet jy hoe blij is ek om te kan hoor, die radio is reg, maar in elk geval, ek is blij. Mr. Paul, jy is hartelijk begroet, jy en jou vrou en die kinders.
0: Dankie.
4: Al onze Eden FM maatjes is hartelijk begroet, en een speciale groep vir jou vrou Gina Keringroos, sy is ook altijd gereeld en geskakeld. Allemaal wat vir jaren nie, wil ek sê, denk ek vir baie geluk. Hulle was gemeen en die dood of was hulle baie sterkte, Mr. Paul, nee, dis lekker as, jy kan my sommer behoorlik ras van met kinderen nood, dat dansbaar is, Mr. Paul, daar wil ek achter die botte staan.
0: Lekker.
4: Baie liefde teens.
0: Daar sê teens, lekker om jou stem te hoor teens. Ja, teens bevestig die radio, speel mooi, speel weer goed. En dan kom collega Sebastian, hy stuur ook vir my boodskap, hy sê, die radio speel weer baie mooi, broer. Baie dankie, ons sê dankie vir ons technici, wat hard achter die skerms gewerk het, om seker te maak, dat die uitsending weer klokjelder is. Hier op jou nummer 1 draad was Eden FM, jou stem in die paradijs. Ja, net na die advertentie breek, dan waaip ons so'n bykie verder, op hierdie prachtige, lieflike, fantastische, briljante, besonders, uitstekende, magnifieke, woensdagmiddag.
5: Eden Beds is going crazy again. Top quality baits at very affordable prices. Prices cut to the bone.
6: Like our brand new Droom set baits starting at only 2,500 rand. Our orthopedic pillows at only 160 rand per pillow. Our single mattresses at only 550 rand.
5: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels and retailers. We deliver in the whole Eden district and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
6: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
5: Eden Beds, quality made affordable.
7: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.
8: Hierdie is 'n oproep aan alle politieke partye en onafhanklike kandidate wat aan die 2026 plaaslike regeringsverkiesing deelneem. UNFM gaan 'n reeks politieke debatte in die tuinroete aanbied waar kandidate die geleentheid sal kry om direk met kiesers te kommunikeer en die belangrike kwessies in ons gemeenskappe te bespreek. Is jou politieke party of is jy 'n onafhanklike kandidaat betrokke by 'n verkiesing in die tuinroete? Ons wil van jou hoor. Stuur asseblief jou naam, party of kandidaatnaam, munisipaliteit of wijk, kontakpersoon, selfnommer en e-posadres vir UNFM. WhatsApp ons by 078-395-4196 of e-pos na marketing@unfm.co.za. Maak seker ons het jou besonderhede om jou te kontak met debatdatums, lokale en belangrike inligting. UNFM, jou stem, jou gemeenskap, jou keuse.
9: Something exciting is brewing. The Industry Recognition Awards 2026 takes place on 31st of October at Idlewild Country Estate in Irene. 30 categories, different industries, one stage, celebrating excellence, entrepreneurship, creativity, leadership, and people making a difference in their communities. Think you deserve recognition or know someone who does? You can nominate yourself or nominate someone else. Entries close on 14 September. And don't forget Catch Me If You Can. Spot Karen, Dion, or one of our Industry Recognition Awards ambassadors. Take your photo, share it, tag 3 friends, and complete all the campaign requirements to go into the draw to win a free gala ticket. The winners will be drawn on the 30th of September. Businesses, we want you involved too. Become an Industry Recognition Award supporting partner and enjoy opportunities for brand exposure, networking, media visibility and direct connection with our guests. Not ready for a full sponsorship? For only R500, you can advertise your business logo on our Industry Recognition Awards promotional business banner. And if you simply want to join us for the big night, gala tickets are R850 per person and include your reserved seat, 3-course dinner, arrival drink, table wine, goodie bag, live entertainment and award ceremony and networking. Ticket sales close on 30 September. To enter, apexmagazine.co.za or WhatsApp Karen on 081-869-6090. The Industry Recognition Awards 2026, celebrating excellence, inspiring greatness. Your moment, your stage, your future.

0: Licala ngakwentsimbi yesine nangamathole endaba esikuphathela zona ngentsimbi yesihlanu ngambane yabangcwabi emasuka yi-Afbob uthi unobangela ukutsha kwesebe layo kule dolophu kusasa namhlanje uyaphandwa kombiwe iintambo zekopolo ziliqela futshane neblorho yasepakastop ewela wola wendlela ento kusasa namhlanje ipolisa asenayi zinavo ludokethi lophando emva kokufunyanwa komzimba wendoda esele indala ngomvulo okanti tyale amabutho ohlukeneyo amapolisa entshona koloni namalungu kaoperation prosper kwiphulo ebele banje kusasa namhlanje zifumane ziphele ngentsimbi sihlanu ngolimi lesixhasa.
1: Thank you very much, Nazo Gulwa, for the headlines in isiXhosa. Nazo will be back at 5 serving you the mains. Net na die advertensie breek, skakel ons oor na die Hesekwa atelier waar Jamie Lee Joseph gereed staan. Op een middagse Hesekwa municipale gleef te hanteer. Maar kom ons breek eens gauw vanaf advertensie.
2: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, een gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproces. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opties. Een diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.

Omsienheid na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasie kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na Minibazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Jumatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag, kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 079-48-3388. Navraag ouderling Gordon Afrika by 066-303-9741 of Pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.

0: In de omgeving van 5:15 breng ik veel een nostalgische liedje hier op Iren FM se Afternoon Drive. Wanneer laatst het enige hoor Mary Mary met Shackles.
1: Show is hot out here. No, I don't mind though. I'm glad to be free.

0: XA, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood ngozi. Minutes are valid until midnight, so don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
1: Ja, dat is precies 23 minuten oor 5. Meneer en mevrouw Cameron, hartelijk goeiemiddag.
2: Hartelijk goeiemiddag, daar aan die Monza aan die kant van Nysna, aan die Lieskamfer, Mama Dina, aan die Millie daar aan die kant van George, maar ook voor je vriend Tiens Willemse. Jy is hartelijke groet, die uit die prachtige Mosselbaai, Paula Hopske, Dops, Choppa.
1: Half 6 bring Seleswa Bani vir ons die hoofdrek in Afrikaans en dan kwart voor 6 speel ek het nostalgiese liedjie net hier op Eden FM. Vir my is dit 'n groot eer en voorreg om te groet. Niemand anders as ons eie Butaji Greenwell. Hartlik goeiemiddag, welkom by die Afternoon Drive.
3: Alright, alright. En ons prachtige luisteraars in die ontvangsgebied Paula, hoe's dinge?
1: Lekker loop, papa.
3: Dis naweek. Ons werk na naweek toe, wat jy weet.
1: Yes, we moet.
3: Paula, geseënde aand, man. Vir jy en ons prachtige luisteraars, veilig wees. Daar so vir Pastor Melkande Jager, groete daar so. Kowoeks! Ons is ingeteken, ons is ingehak.
1: Yes.
3: En ons luister hier so nou, Paula, wat ons so lekker huis toe vat. Paula, as dit net wil van die Here is. Dan tjai samas, moes maar waar weer, dan praat ons weer. Ja, nee, Paula, nou toe nou. Ek gaan nou staan, Grenville gaan zin aan die buitenkant.
1: Dank u, moeder. Oh, yeah. Dank u, moeder G, mooi loop, mooi loop, mooi loop. Ja, zal weer afdraan na weer toe.

Ja, ons vibe lekker met Rick Astley se Hold Me In Your Arms. En dit is wat vanaand moet gebeur. Wat is woensdag? Back in the old school. Mommy's night is mommy's night. Kom bakken vanaf daar dan. Was Lapiland. All your music is awesome. Thanks. Dat komt van Elise, daar van Dela D. Hi Polo Hops, my brother in Eden FM family. I'm on my way home from work. Lekker vloeien, mooi blij. Onthou net na 6 is dit tyd vir This Is Kickback met collega Daryl Damons hier op Eden FM. Maar vir nou, Rick Astley, kom nou julle.

0: Ja, lekker Rick Ashley, ik verlang aan die dag van die Pro Vegan, Harmony Tea, Oyster Clove. Oh, mensen, goeie tye. Ek stoot amper het eraan. Kavooks, wat sê jy, papa? Wat sê jy hier op toemaaktijd?
1: Ja, nee, hartelike middag aan jou, Mr. Paula, holake dops. Ja, nee, laat Kavooks ook maar inteken. Is een beetje laat, maar is nooit te laat. Kijk, ik moet inteken. Mr. Paula, jy moet een lieflike aantje het. En die sweetie love, nee. Ek sê vir jou, die jaar is ek nog een Bobbejaan jongmanietje, jong. Een Bobbejaan jongman. Maar nou, ek is een groot getrouwde man. Mr. Paula, ek is sterk op paradijs toe. Jy weet ons nou natuurlijk wat daar aan is het vandaan. Ek mag nie laat is nie. Ek is amper bij die huis. Maar allemaal moet veilig wees en die aantje geniet.
0: Ja, sê, dis gevoeks. Hy het maar elke woensdag het hy een seding van wat sy aand het is, ja. Maar nou ja, dit is oppaktijd. Daryl Damons is gereed met kickback net na die aand oordenking in die sessie in dies. So bly ingehaak en bly ingeskakel, daar is nog vele wat leen wacht. Tussen 7 en 8 is dit Roger Jacobs met die skole eer program. Playing out with Dr. Jonathan Butler. Baby, please, don't take it.

Eerpogde weer vir vanavond en môre, donderdag die 10de dag van September 2026, Oudtshoorn, daar is Duisselsdorp 1423, George Mossel Bay, Wildernis Nysta, Sedgefield en Plettenberg Bay 1418. Albertinia, Riversdal en Heidelberg 14 met een maximum van 19, Calitzdorp, Ladysmith en Zoar 1323, Swellendam 1318 en Uniondale 1224. Die weer is aan u gebring deur die weerkantoor in Kaapstad. U kan al webtuiste besoek by www.saweatherservice.co.za.

0: het begin bij mij.
1: Wauw, dat is zo mooi hoor. Dit was prachtig.
0: Dat komt uit mijn hart uit. Dank je.
1: Jenne man.
0: Aan elke onderwijzer wat nog ooit voor mijn klas gegeet, voor elke onderwijzer voor wie ik nog ooit die jaar gegeet. Voor elke onderwijzer wat ik op een stadium gechallenged heb toen mijn zoon die een bully episode bij die school gaan. Ik besef vandaag, dat was die hulle nie. Dat is die hulle kind, dat is die hulle wie mijn kind gebullied heeft. En hulle het net soveel tools om je te werken, om je bully te disciplineer. Want ik kom door die episode ook. Ik heb mijn kind uit een school uitgehaald bijvoorbeeld om hem te zitten in een privaat school. Omdat ik gegloed dat ons breinonderwijzers is die capable. Maar dat gaat niet over kleren. Dat gaat over onderrig. Education has no color.
1: Of course.
0: Music has no color.
1: Mm-hmm.
0: And God has no color.
1: Of course.
0: So, ja, een mens raak groot, een mens raak wijzer, mens raak sterker. So, ik vraag nederig om verskoning en ik zeg baie groot dankie. Voor elke onderwijzer, lecturer, leerkracht, jullie kopjes koffie wat staan en koud raak as jullie ons kinders een vraag stellen, merk. Jullie koffie wat jullie niet eerst kan drinken, want jullie werk deur pauzes met die kind wie sukkel. Jullie sandwich wat jullie self eet, want jullie gee dit vir een kind wie vandag die brood kon bring school toe nie. Voor jou unwavering, uncircumstantial love.
1: Say it, girl, say it.
0: Een roeping.
1: Yes.
0: Om een onderwijzer te wees. Dat is even allemaal beskore nie. Yeah. If you were a teacher, you are an angel. Thank you so much. You are appreciated. I need to say it again. Ons vier het moest nog steeds, nee? Daar is moest nog baie Teachers Appreciation Days to all the sub-districts.
1: And 5 October is International Teachers Appreciation Day.
0: Oh, that's good to know. Thank you.
1: Yeah, 5 October.
0: Ek wonder weg uit my boek om daar te sing. Maar anyway...
1: Je moet hulle charge.
0: Het gaat nie oor charge hier, echtig waar, het gaat oor die liefde. Ik denk, ek is een van die baie underpaid artists in die gebied.
1: Man, jy het die vermoe, jy het die talent om een international star te wees, wat my betref. Ek denk, jy is uitstekend. En ek wil vir jou vraag, wil jy nie nog voor ons afsluit, nog een liedjie sing jy, asjeblief?
0: Wat is jou favorite song? As ek het ken, sal ek het veel sing.
1: Jou baie favorites het,
0: ek het net so baie favorites, man. Ek kan nie piekie. Ek het in Oktober een concert wat afkom. Yeah. Ek is nou nog besig om te script write, want dit is 'n uur van die eerste slot van die show, soos die mense opdag is vir ballroom lovers.
1: Yeah.
0: Dan sit jy, dan gee ek vir jou een plette en een bottle rooi wijn, of jou happy.
1: Sure.
0: Dan kom ek op die verhoog, en sit nou 'n uur cabaret, en ek werk met Camilo Lombard, die Camilo Lombard.
1: Ja, ja, ja.
0: En sy band,
1: en jou concert is ons, nou.
0: Dis 31 Oktober in Kaapstad.
1: Fantastisch.
0: En, mensen wie in Kaapstad is, wie nou stream, wat luister na Eden FM, contact my, julle het my nommer of inbox my op Facebook. En daar is ook op 2 kaartjes.
1: Ek gaan ook baie kaartse, ek doen opleiding by skole in Kaapstad, baie keer. Maar,
0: dit kom af, en dan, ek kan nie een script write, want dit is, die productie se naam is The Boss.
1: Dat my denk Diana Ross,
0: Mos, The Boss. Ek maak ook my nice song.
1: Gooi!
0: Gooi! Hoe was de boss?
1: Kijk
0: in die daisy begin. En dan, nou is ek in die helfte van die script. Camilo Lombard bel my, hy sê vir my, juffrou, ek soek jou script, want ons moet aan jou goed beginne werk.
1: Ja. Yeah.
0: En ons moet rehearse, en jy moet boek vir rehearsals, jy moet Kaap toe kom om saam met die band te oefen, laat ons net engage. Ek weet jy, ek oefen by die huis, of ek doen wat ook al, kry een studio wat even studio beskikbaar is, laat ek net die privacy het om te kan oefen. Ek sê vir hom, ons gaan, gee net vir my kans, ek dink ek het writersblok, ek sukkel om te skryf aan die ding, want dier die tyd wat ek nou gaan, ek is een bietjie moeg en uitgeput van, nie net musiekie, ek het een klomp, ek het een voldag.
1: Jy het baie goed, man, en jy het nog een maak, man.
0: En een kind, ek het gelukkig nou voorbij die matriek afskeid gekom, hier kom my next kind se 21st op. So daar is so baie, there's so many things I need to do, maar hy weet, I will meet all my deadlines and so forth. Daar gaan genoeg tyd wees vir hulle om te prepare en vir my, want toen my show moes wees op 25 juli, was het my birthday, toe wil ek die dag a birthday edition hee van my show. Toen moes hy vir Judith Sepuma akkomodeer.
1: Oh, ook,
0: en hulle was in Mozambique en sy het my gebel op my birthday. En like, ja, dit was, het was, ek was so in awe. Ek dink, joh, Judith se Puma bel vir my. Dis huge. Maar anyway, hy het vir haar en vir Jimmy Dludlu gaan uithelp in Mozambique.
1: Ek hou van hom ook.
0: Ja, is moest hy jazz ook.
1: Of course, ek love jazz.
0: En, ja, en toe nou is my concert aangeskuif na 31 Oktober, maar het gee beter kans om voor te berei. Ek sê altyd, a blessing delayed is not a blessing denied.
1: Oh, yes. I wish I could see you at the Mosh Jazz.
0: Ja, ek was nog nooit geboekie vir die Mosh Jazz. Ek het met Clarence Ford gepraat. Clarence Ford sê vir my, koop een ticket, toe sê ek, vir muziek betaal in Mosselbaai. Wat soek jy in Mosselbaai, jy in Kaapstad? Ek was kwaad vir hom. Ons het mekaar op Facebook geinbox en so aan. Hy sê vir my, ek moet een ticket koop. Ek sê, nee, boek my, laat ek singa. I promise you, book me just once for one Mosh Jazz.
1: Let him go to the 30th of October.
0: I think
1: show.
0: I should give him a ticket. Ek moet vir my ticket stier hard toe. Laat hy die concert kom kyk.
1: Yes, ja, ja. Hy is by RT, hy is mis nou by The Wave, nee. Hy is eier.
0: Oh, hy is eier dan.
1: Eier aan
0: nee, maar
1: toe
0: ek en hy klaar geargue het om Mosh Jazz te follow ek hier meer vir hom. Is
1: oh, ja.
0: Hy is doen mos die MSC Jazz
1: hy
0: Cruises
1: die,
0: ja. En allerlei type goed, ja. Maar ek het die pijn met Clarence, hy is een goeie oude music, hy het baie verloor, hy is een verkoop om een show te doen, bijvoorbeeld. Hy het baie ingesit in, om die muziek en om jazz music vooral ver
1: ja,
0: te vat.
1: Ja, nee, ja,
0: so ek het baie respect voor hom, maar ek is net kwaad voor hom, kom, sing ek hier by Mos Jazz en
1: nee, man,
0: ek is so
1: hoor,
0: lief
1: man.
0: Van jazz music, ek dink jy het my gehoor alleen,
1: ja.
0: Of gehoor van my nie.
1: Sê my, jy het my gevra my, ek het baie, imagine van John Lennon.
0: Randy Crawford is my favorite een van as One Day I'll Fly Away.
1: Yes, daai ene, ja.
0: Daai wat ek nou sing as die sy nie, daai is een van my ander favorite artists, man. Ek kan nie nou dankie. John Lennon sê jy.
1: Imagine there's no people.
0: Wie my broers, nee, die een wat dood is,
1: die
0: het altijd op sy.
1: Funny Beatles.
0: Funny Beatles. Kijk,
1: die
0: jaren terug, jong. Toe ek nog mal was en ek het Carrie Elke gesing.
1: Ken jy vir
0: Hey Jude.
1: Maar wat van hy, een van Karen White? Hy was die sing van...
0: I'm not your superwoman.
1: Ja.

0: Mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen. Nie.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is.
2: Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, nie, Lily?
3: Dat is geen verskoning. Hoe kom je me zo moet verrein?
4: Haas die Cherry. Haar naam is Gloria. Denk ik smaak, Abiki.
5: Zit neer wat ook al jij drank. Dat is een fancy dame van die knaap op pad naar jou toe.